0: vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. Qua Art. Kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor wie non-stop info zoekt
2: en nieuwsgierig is ook.
1: En voor zij die liever even
3: alles willen vergeten.
1: Met non-stop muziek.
2: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Op een dorpsfeest in Brecht in de Noorderkempen zijn drie jonge kinderen gewond geraakt toen een zware banner van het podium viel, mogelijk door een plotse windstoot. Het gevaarte raakte drie minderjarige meisjes die bezig waren met een gymnastiekoptreden. Het kind van 7 dat de banner op haar hoofdje kreeg, is er het ergst aan toe. Een kind van 7 raakte zwaar gewond aan het been, een derde kind van 8 lichtgewond. De organisatoren van het feest hadden de banner zelf opgehangen. Het is onduidelijk wat er precies is misgelopen. In het oosten van Duitsland zijn alweer twee nieuwe sabotagepogingen gemeld in de buurt van elektriciteitsstations. Deze keer zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden bij dergelijke stations, wellicht bedoeld om kortsluitingen te veroorzaken. Ontmijners hebben de tuigen onschadelijk gemaakt. Sinds dinsdag waren er al diverse gelijkaardige pogingen tot sabotage. Voor enkele van die feiten verdenkt de Duitse politie een extremist uit het milieu van de radicale klimaatactivisten. Ook buitenlandse inmenging bij de acties is niet uitgesloten. De Amerikaanse staat Hawaii bereidt zich voor op de komst van orkaan Lowell. Die zou zondag en maandag langs het westen van de eilandengroep razen. De gouverneur van de staat heeft al de noodtoestand afgekondigd. Vorige maand nog veroorzaakte een orkaan op Hawaii plotse overstromingen en grote ravage. Deze orkaan had enkele dagen geleden al het hoogste niveau op de meetschaal. In de Ronde van Spanje is etappe 14 een zware bergrit gewonnen door de Duitser Marco Brenner. Hij spurt de berg op sneller dan de Colombiaan Santiago Buitrago. In de slotklim verloren Roglic en Carapaz nog wat extra tijd op de Spanjaard Enric Mas. Die zit nu dus nog wat steviger in de rode leiderstrui. En in de Tour of Britain is de nieuwe leider een landgenoot. Tim Wellens verloor de spurt om de zege van de Nederlander Kees Bol, maar komt wel aan kop in de stand net voor de slotrit. Tijdens de nacht rustig en vrij helder weer bij minima rond 12 graden. De zondag is dan droog en zonnig en dan halen we tot 25 graden. Maandag mikt het kwik zelfs nog enkele graden hoger.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die
2: goeiemorgen,
1: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
1: En voor de
4: goeienavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
3: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Op een dorpsfeest in Brecht in de Noorderkempen zijn drie jonge kinderen gewond geraakt toen een zware banner van het podium viel, mogelijk door een plotse windstoot. Het gevaarte raakte drie minderjarige meisjes die bezig waren met een gymnastiek optreden. Het kind van 7 dat de banner op haar hoofdje kreeg, is er het ergst aan toe. Een kind van 7 raakte zwaar gewond aan het been, een derde kind van 8 lichtgewond. De organisatoren van het feest hadden de banner zelf opgehangen. Het is onduidelijk wat er precies is misgelopen. In het oosten van Duitsland zijn alweer twee nieuwe sabotagepogingen gemeld in de buurt van elektriciteitsstations. Deze keer zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden bij dergelijke stations, wellicht bedoeld om kortsluitingen te veroorzaken. Ontmijners hebben de tuigen onschadelijk gemaakt. Sinds dinsdag waren er al diverse gelijkaardige pogingen tot sabotage. Voor enkele van die feiten verdenkt de Duitse politie een extremist uit het milieu van de radicale klimaatactivisten. Ook buitenlandse inmenging bij de acties is niet uitgesloten. De Amerikaanse staat Hawaii bereidt zich voor op de komst van orkaan Lowell. Die zou zondag en maandag langs het westen van de eilandengroep razen. De gouverneur van de staat heeft al de noodtoestand afgekondigd. Vorige maand nog veroorzaakte een orkaan op Hawaii plotse overstromingen en grote ravage. Deze orkaan had enkele dagen geleden al het hoogste niveau op de meetschaal. In de Ronde van Spanje is etappe 14 een zware bergrit gewonnen door de Duitser Marco Brenner. Hij spurt de berg op sneller dan de Colombiaan Santiago Buitrago. In de slotklim verloren Roglic en Carapaz nog wat extra tijd op de Spanjaard Enric Mas. Die zit nu dus nog wat steviger in de rode leiderstrui. En in de Tour of Britain is de nieuwe leider een landgenoot. Tim Wellens verloor de spurt om de zege van de Nederlander Kees Bol, maar komt wel aan kop in de stand net voor de slotrit. Tijdens de nacht rustig en vrij helder weer bij minima rond 12 graden. De zondag is dan droog en zonnig en dan halen we tot 25 graden. Maandag mikt het kwik zelfs nog enkele graden hoger.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

your thoughts to my thoughts. Illusions. Illusions.

Thank you.

Op een dorpsfeest in Brecht in de Noorderkempen zijn drie jonge kinderen gewond geraakt toen een zware banner van het podium viel, mogelijk door een plotse windstoot. Het gevaarte raakte drie minderjarige meisjes die bezig waren met een gymnastiek optreden. Het kind van 7 dat de banner op haar hoofdje kreeg, is er het ergst aan toe. Een kind van 7 raakte zwaar gewond aan het been, een derde kind van 8 lichtgewond. De organisatoren van het feest hadden de banner zelf opgehangen. Het is onduidelijk wat er precies is misgelopen. In het oosten van Duitsland zijn alweer twee nieuwe sabotagepogingen gemeld in de buurt van elektriciteitsstations. Deze keer zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden bij dergelijke stations, wellicht bedoeld om kortsluitingen te veroorzaken. Ontmijners hebben de tuigen onschadelijk gemaakt. Sinds dinsdag waren er al diverse gelijkaardige pogingen tot sabotage. Voor enkele van die feiten verdenkt de Duitse politie een extremist uit het milieu van de radicale klimaatactivisten. Ook buitenlandse inmenging bij de acties is niet uitgesloten. De Amerikaanse staat Hawaii bereidt zich voor op de komst van orkaan Lowell. Die zou zondag en maandag langs het westen van de eilandengroep razen. De gouverneur van de staat heeft al de noodtoestand afgekondigd. Vorige maand nog veroorzaakte een orkaan op Hawaii plotse overstromingen en grote ravage. Deze orkaan had enkele dagen geleden al het hoogste niveau op de meetschaal. In de Ronde van Spanje is etappe 14 een zware bergrit gewonnen door de Duitser Marco Brenner. Hij spurt de berg op sneller dan de Colombiaan Santiago Buitrago. In de slotklim verloren Roglic en Carapaz nog wat extra tijd op de Spanjaard Enric Mas. Die zit nu dus nog wat steviger in de rode leiderstrui. En in de Tour of Britain is de nieuwe leider een landgenoot. Tim Wellens verloor de spurt om de zege van de Nederlander Kees Bol, maar komt wel aan kop in de stand net voor de slotrit. Tijdens de nacht rustig en vrij helder weer bij minima rond 12 graden. De zondag is dan droog en zonnig en dan halen we tot 25 graden. Maandag mikt het kwik zelfs nog enkele graden hoger.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar Kwaart, de unieke kunstroute op de prachtige Kwaremond in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Kwaremond. Kwaart, waar kunst en de Kwaremond elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.kwa-art.be en op de Facebookpagina. Kwaart, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Op een dorpsfeest in Brecht in de Noorderkempen zijn drie jonge kinderen gewond geraakt toen een zware banner van het podium viel, mogelijk door een plotse windstoot. Het gevaarte raakte drie minderjarige meisjes die bezig waren met een gymnastiek optreden. Het kind van 7 dat de banner op haar hoofdje kreeg, is er het ergst aan toe. Een kind van 7 raakte zwaar gewond aan het been, een derde kind van 8 lichtgewond. De organisatoren van het feest hadden de banner zelf opgehangen. Het is onduidelijk wat er precies is misgelopen. In het oosten van Duitsland zijn alweer twee nieuwe sabotagepogingen gemeld in de buurt van elektriciteitsstations. Deze keer zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden bij dergelijke stations, wellicht bedoeld om kortsluitingen te veroorzaken. Ontmijners hebben de tuigen onschadelijk gemaakt. Sinds dinsdag waren er al diverse gelijkaardige pogingen tot sabotage. Voor enkele van die feiten verdenkt de Duitse politie een extremist uit het milieu van de radicale klimaatactivisten. Ook buitenlandse inmenging bij de acties is niet uitgesloten. De Amerikaanse staat Hawaii bereidt zich voor op de komst van orkaan Lowell. Die zou zondag en maandag langs het westen van de eilandengroep razen. De gouverneur van de staat heeft al de noodtoestand afgekondigd. Vorige maand nog veroorzaakte een orkaan op Hawaii plotse overstromingen en grote ravage. Deze orkaan had enkele dagen geleden al het hoogste niveau op de meetschaal. In de Ronde van Spanje is etappe 14 een zware bergrit gewonnen door de Duitser Marco Brenner. Hij spurt de berg op sneller dan de Colombiaan Santiago Buitrago. In de slotklim verloren Roglic en Carapaz nog wat extra tijd op de Spanjaard Enric Mas. Die zit nu dus nog wat steviger in de rode leiderstrui. En in de Tour of Britain is de nieuwe leider een landgenoot. Tim Wellens verloor de spurt om de zege van de Nederlander Kees Bol, maar komt wel aan kop in de stand net voor de slotrit. Tijdens de nacht rustig en vrij helder weer bij minima rond 12 graden. De zondag is dan droog en zonnig en dan halen we tot 25 graden. Maandag mikt het kwik zelfs nog enkele graden hoger.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
1: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

0: DHB. Langs de E40 richting Gent stond vrijdag ter hoogte van Aalter een voertuig in brand. Door het incident waren zowel de midden- als de rechterrijstrook een tijdje versperd. Het verkeer moest er dus over één rijstrook passeren, waardoor er hinder was. De hulpverleningszone Meetjesland kwam ter plaatse om het voertuig te blussen. In Balegem, bij Oosterzeelen, is een nieuw monument onthuld voor Maurice Renard, die piloot was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het monument herinnert aan de noodlanding die de Belgische piloot er met zijn Spitfire maakte. Het herdenkt ook het Balegemse verzet, de burgerslachtoffers van het drama dat volgde en het 349 Squadron, een Belgische eenheid binnen de Royal Air Force. De brandweer rukte vrijdag uit naar de Kasteelstraat in Tielt. Daar was een explosie gemeld. De realiteit was gelukkig minder erg. Iets voor 2:30 liep bij de noodcentrale de melding binnen. Toen blussers van de posten Tielt en Pittem ter plaatse kwamen, merkten ze dat het voet- en fietspad bezaaid lag met stukjes glas. Die bleken afkomstig van een raam op de eerste verdieping. Het raam bleek niet afgesloten en is allicht dichtgeslagen tijdens een flinke windstoot. Een uitstekende ladder heeft donderdagmiddag voor een opvallend verkeersongeval gezorgd in de Westkerkenstraat in Echtegem. Toen een bestuurder zijn oprit verliet, raakte de ladder op het dak van zijn wagen en passerende bus. Daarbij sprong een zijruit aan Degelen. Een man van 26 uit Roeselare reed met zijn personenwagen net weg van de oprit van een woning. Op het dak van zijn voertuig lag een ladder. Net op dat moment passeerde een privébus. Bij het ongeval raakte gelukkig niemand gewond. Aan de Quasokaai in Brugge staat sinds deze week een toilet voor de chauffeurs van De Lijn. Het gaat om een oplossing waar het personeel al 2 jaar om vroeg en die er kwam na herhaaldelijke schriftelijke vragen van gemeenteraadsvoorzitter en federaal parlementslid Annick Lambrecht. Of het esthetisch een meerwaarde is, valt over te discussiëren, want het gaat uiteindelijk om een Dixie-toilet. De Grote Post in Oostende zwaait de draaideuren open voor een gloednieuw cultuurseizoen. De start werd gegeven met een speciale modeshow in de Kapellestraat. Op het campagnebeeld en in de promospot spot je vrijwilligers van de Grote Post, maar ook verschillende artiesten. En dat is geen toeval, want dit seizoen hebben ze opgebouwd rond het thema Laat je zien. De Grote Post wil een open en levendig huis zijn waar de artiesten zich laten zien op het podium. Maar we nodigen ook het publiek uit om zich te laten zien. Zo klinkt het bij coördinator Mats van Herrewegen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar Kwaart, de unieke kunstroute op de prachtige Kwaremond in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Kwaremond. Kwaart, waar kunst en de Kwaremond elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. Kwaart, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
4: Een hele goede morgen, Radio Meteor.
5: Studio Isegem.

Goedemorgen, van harte welkom in deze ochtend radioshow. Nat King Cole was dit met Almost Like Beginning in Love. Uit de wereld van de jazzmuziek. We hebben ook nog wat blues voor u. Sonny Boy Williamson met Don't Start Me Talking.

Goedemorgen, als u pas afstemt, van harte welkom in de ochtend stond. Uit de 1966 hoorde je Andy Williams met Music to Watch Girls By. Van de jaren 60 gaan we nu naar de jaren 70. 1976 met de zangeres zonder naam, de Bedelaar van Parijs. We gaan even walsen van links naar rechts.

De nummer kwam uit het jaar 1976. Je hoorde de groep BZN met hun Mon Amour. Ik breng u nu mee naar de jaren 80, 1981 en dit met de Dire Straits, Romeo en Juliet.

dit was een herinnering aan de zeezenders die het voor ons vroeger al deden op de Middenhof. Vader Abraham hoorde je, beter gekend onder de naam Pierre Carner uit Nederland. En die hoorde Bedankt Piraten. Ik neem u nu mee naar de jaren 80, naar 1985. Daar blijven we nog even in. Met Falco, Rock Me Amadeus.

Dit nummer kwam uit 1983. Je hoorde een klassieker van Heaven 17. Come and live with me. Ik ga je nu terug meenemen naar 1959 met een mooie slow. Wat dacht je van Paul Anka? Put your hand on my shoulder.

zo, beste luisteraars, hier in België en in Nederland. Dit was de Ochtendstond met Michael van Roeselaren. Het programma Studio Isehem met de muziek van de jaren 50, 60, 70 en 80. Uit 79 hoorde je nog deze van Joe Jackson, One More Time. En ik ga je groeten met een hele grote groep van de jaren 80 uit de wereld van de New Wave. En hun album New Gold Dream. Hier komen de Simple Minds met Big Sleep. Nog een fijne voortzetting van de dag. Bent u aan de ontbijttafel, eet smakelijk. Bent u onderweg met de auto, rij voorzichtig en geniet van de muziek.

Op een dorpsfeest in Brecht in de Noorderkempen zijn drie jonge kinderen gewond geraakt toen een zware banner van het podium viel, mogelijk door een plotse windstoot. Het gevaarte raakte drie minderjarige meisjes die bezig waren met een gymnastiek optreden. Het kind van 7 dat de banner op haar hoofdje kreeg, is er het ergst aan toe. Een kind van 7 raakte zwaar gewond aan het been, een derde kind van 8 lichtgewond. De organisatoren van het feest hadden de banner zelf opgehangen. Het is onduidelijk wat er precies is misgelopen. In het oosten van Duitsland zijn alweer twee nieuwe sabotagepogingen gemeld in de buurt van elektriciteitsstations. Deze keer zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden bij dergelijke stations, wellicht bedoeld om kortsluitingen te veroorzaken. Ontmijners hebben de tuigen onschadelijk gemaakt. Sinds dinsdag waren er al diverse gelijkaardige pogingen tot sabotage. Voor enkele van die feiten verdenkt de Duitse politie een extremist uit het milieu van de radicale klimaatactivisten. Ook buitenlandse inmenging bij de acties is niet uitgesloten. De Amerikaanse staat Hawaii bereidt zich voor op de komst van orkaan Lowell. Die zou zondag en maandag langs het westen van de eilandengroep razen. De gouverneur van de staat heeft al de noodtoestand afgekondigd. Vorige maand nog veroorzaakte een orkaan op Hawaii plotse overstromingen en grote ravage. Deze orkaan had enkele dagen geleden al het hoogste niveau op de meetschaal. In de Ronde van Spanje is etappe 14 een zware bergrit gewonnen door de Duitser Marco Brenner. Hij spurte bergop sneller dan de Colombiaan Santiago Buitrago. In de slotklim verloren Roglic en Carapaz nog wat extra tijd op de Spanjaard Enric Mas. Die zit nu dus nog wat steviger in de rode leiderstrui. En in de Tour of Britain is de nieuwe leider een landgenoot. Tim Wellens verloor de spurt om de zege van de Nederlander Kees Bol, maar komt wel aan kop in de stand net voor de slotrit. Tijdens de nacht rustig en vrij helder weer bij minima rond 12 graden. De zondag is dan droog en zonnig en dan halen we tot 25 graden. Maandag mikt het kwik zelfs nog enkele graden hoger.

0: kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

De meest bekende single was dat van Gary Puckett samen met de Union Gap. Ze hadden het over de Young Girl. Ik heet je weer van harte welkom bij dit uurtje het Westlands Muziekpaleis met daarin de bekende ingrediënten. Leuke muziek voornamelijk uit het verleden en ook nog wat recent werk. Hier zijn Jimmy James en de Vagabonds. I'll go where your music takes me.

Jimmy James was dat samen met de Vagabonds en I'll Go Where Your Music Takes Me. Ik neem je mee terug in de geschiedenis, dit keer naar de 6e september van het jaar 1916. De allereerste supermarkt ter wereld opende haar deuren. Het was de Piggly Wiggly en die stond in Memphis. En dat ligt natuurlijk in Tennessee.

Ook in het derde millennium wordt nog steeds mooie muziek gemaakt. Luister maar eens naar de volgende opname. Dit is de Deze plaat kan best een duwtje in de rug gebruiken schijf.

0: Sebastian Schoop was dat en Haven't Found Love. Ondertussen heeft hij al een paar singles uitgebracht en hij zou werken aan zijn eerste album. Het is nog niet bekend wanneer dit gaat uitkomen.
1: 's Ochtends, 's middags of 's avonds laat. Wij maken je dag gezellig. Dit is Radio.
2: Radio.
1: Meteor.
0: Zometeen hier bij Radio Meteor kun je nog luisteren naar de Four Tops. Eva Max en Weng Chung. Maar eerst toast.
3: Dit is John Westland met het Muziekpaleis.

0: De formatie Toast was dat nog een keertje, dit keer met Veel te Jong. In het Muziekpaleis is het tijd geworden voor de wijze spreuk. En die is afkomstig van een Grieks dichter met de naam Theocritus. Proberen brengt alles tot stand.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today.

0: De Manhattans waren dat met destijds hun allereerste en tevens ook hun allergrootste hitsingle. Een ex-nummer 1 uit 1976, Kiss and Say Goodbye.
1: Muziek voor iedereen. Het Muziekpaleis.
2: Oh, poppin' I know, once chicken ears are a lingo show. Thought I ever gonna see my old poppin' I know.

0: Ze kwamen uit Zweden en we kennen ze voornamelijk van Cotton Eye Joe en deze single The Old Pop in an Oak. Je kan luisteren naar The Deadnecks.
1: Het Muziekpaleis brengt de muziek van alle tijden.
2: IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT.
3: Bleep IT.
2: Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek.
3: Bleep IT.
2: Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.
4: Het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
5: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de rolkrans met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Braambos is er om 9 uur en de Abdij van Averbode het morgengebed, dat is er om 9:30. André Rieu op zijn best is er om 10:50 en Sterrenwensochtend is er om 10:50. De herkenwijsjes zijn er ook weer op deze zondag om 10:50 en ook nog een keer om 5:00 deze namiddag. Vlaanderen boven is er om 10:50 en Lachen geblazen is er om 14:45. Wij Heren van Zichem is er om 14:00 en Missing Link, dat is een film, is er om 14:50. Kinderen van Zeppos is er om 16:50 en De Verborgen Schatten van de Champagne is er om 16:30. Sterrenwensavonds is er om 17:45 en De Dingen des Levens met aflevering 14.313, dat is er om 17:50. Mooi en Medogeloos met aflevering 9.522 is er om 17:55. En Gent, anders bekeken, is er vanavond om 17:00.

We gingen terug naar de jaren 60. We deden dat er samen met de Four Tops. And it's the same old song. Een man in Italië, die heeft per ongeluk een metalen kistje met daarin 20 goudstaven in een afvalcontainer gegooid. De container was al geleegd toen hij zijn vergissing ontdekte. Hij meldde zich in paniek bij de politie nadat hij tevergeefs had geprobeerd zelf nog in de container te klimmen. De container was toch al leeg en daarop trok de man naar de afvalverwerking. Na een urenlange zoektocht tussen het afval

Een andere hit heette Happy Hour. En dit was de tweede plaat waarvan ze bekend zijn geworden. Deodato was dat en SOS Fire in the Sky. En dan nu muziek uit een eenzame cel, afkomstig van Alias Berger. Hij zingt over een gevangenis in het noorden van Nederland, Veenhuizen.

Lief maar een beetje gek. Sweet but psycho. Dat was Eva Max. Daarvoor muziek uit de gevangenis. Afkomstig van Alias Berger. Hij had het over Veenhuizen.

Ik vind het nog altijd een van de mooiste platen die ooit is gemaakt. De Sandy Coast was dat en True Love, That's a Wonder. De volgende formatie, die wist in hun bestaan 2 hits te scoren. En dit was de eerste. Het dateert uit 1984. Wang Chung is dit. The Dance Hall Days.

0: andere grote hit was Everybody Have Fun Tonight. Maar dit was toch wel hun meest bekende. Wang Chung was dat en de Dance Hall Days.
1: Luisteraars, het is tijd voor een opmerkelijk feit.
0: In China mogen Tibetaanse monniken volgens de wet niet reïncarneren, behalve als ze toestemming hebben van de overheid.
1: Ziezo, beste luisteraar. U kunt uw vrienden weer versteld doen staan met deze nieuw verworven kennis.

0: De discjockey als reddende engel, dat hoor je niet vaker, maar zij maakte nou een liedje over. De formatie Indie was dat en Last Night a DJ Saved My Life.
1: Jij hebt de smaak en wij de muziek. Dit is Radio Meteor.
0: En dit was de zondagochtendaflevering van het Muziekpaleis hier bij Radio Meteor. Wij gaan eruit met de jarige van de dag en dit keer is dat Roger Waters van Pink Floyd. Hij wordt 83.
2: Gelukkige verjaardag, onze jarige.

0: Eclipse TV,
1: de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51. Proximus

Het gesprek tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse gezanten heeft 3 uur geduurd. Het Kremlin noemt het achteraf extreem eerlijk en constructief. Er zouden volgens Rusland concrete suggesties gedaan zijn om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. De onderhandelaars vliegen vandaag door naar Oekraïne, voor het eerst sinds de Russische invasie. Bij een gaslek in een voorstad in het noorden van Parijs is een kind overleden nadat daar een explosie was in een huis. 7 anderen raakten gewond, 2 onder hen zijn er ook erg aan toe. Geen vliegverkeer voorlopig rond de Indonesische hoofdstad Jakarta. Het luchtverkeer is daar stilgelegd door de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. Er hangt te veel as in de lucht. De luchthaven is dicht en ook heel wat internationale vluchten zijn geannuleerd of vertraagd. In Sint-Joop in het Goor zijn 3 kinderen gewond geraakt toen een spandoek boven een podium naar beneden viel. Het spandoek was opgespannen met gewichten, maar viel tijdens een optreden naar beneden. De 3 kinderen moesten naar het ziekenhuis. Het evenement is een tijdje stilgelegd. Een ruime zege voor Sint-Truiden in het voetbal, dat versloeg La Louvière met 4-0. Stondaar versloeg thuis Antwerp met 1-0. En Westerlo heeft zijn eerste zege beet van dit seizoen. Het won met 0-4 bij KV Mechelen. Union leidt voorlopig het klassement. En Sizo Bergs is uitgeschakeld op de US Open Tennis. Hij verloor in de 3e ronde van de Nederlander van de Zandschulp in 5 sets. En ook voor Elise Mertens is het afgelopen. Ze verloor in haar 3e ronde van de Japanse Osaka in 3 sets. Mertens staat wel nog in het dubbelspel. Eerder gisteravond kon Alexander Bloks stunten. Hij gaat wel naar de 8e finales na een zege in 4 sets tegen de Italiaan Coboli. We krijgen een zonnige zondag bij 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar het blijft meestal droog. Het is tot 26 graden. Daarna een periode met meer kans op buien en koelere maxima.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: In 2025 registreerde de politiediensten exact 455.000 misdrijven in het Vlaamse gewest. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statistiek Vlaanderen op basis van de processenverbaal van de politie. In Roeselaren gaat het om een dagelijks gemiddelde van zo'n 14 misdrijven. Voor een heel jaar registreerde de politie er zo'n 5.250. Dat komt neer op een criminaliteitsgraad van 7,8 misdrijven per 100 inwoners. Daarmee ligt de criminaliteitsgraad in Roeselaren hoger dan het Vlaamse gemiddelde van 6,6 per 100 inwoners. Nog even wachten, maar het komt sneller dan je denkt. Brugge maakt zich op voor de 15e jubileumeditie van de Unicars Kerstloop en dat op vrijdag 11 december. De inschrijvingen zijn al enkele weken geopend en na het record van bijna 7500 deelnemers vorig jaar verwacht de organisatie opnieuw een stormloop. Wie wil meedoen schrijft best snel in, want het aantal startplaatsen blijft beperkt. Een 16-jarige bromfietster uit Gistel is gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Oostende Steenweg in Ichtegem. De tiener kwam in aanrijding met een afslaande personenwagen en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Zowel de bestuurster van de bromfiets als de automobilist legden een negatieve ademtest af. Het agentschap Wegen en Verkeer laat de komende tijd twee werken uitvoeren in de Tielse Steenweg in Aalter. Vanaf morgen tot en met vrijdag 25 september worden een greppel en een kolk geplaatst ter hoogte van huisnummers 46 en 48. Het verkeer moet over een versmalde rijstrook en er komen nog maar eens tijdelijke verkeerslichten om het verkeer beurtelings te laten passeren. Goed nieuws voor woonzorgcentrum De Linde in Ronse. Het kredietcomité geeft groen licht voor een lening. De bouw van een nieuw woonzorgcentrum komt daardoor weer een stapje dichterbij. Het kan alleen nog misgaan als er in de offerte zaken staan die voor de VZW niet kunnen. Op 21 september komt er een gemeenteraadscommissie waar uitleg wordt gegeven. Drie voertuigen raakten zaterdagmiddag betrokken bij een kettingbotsing op de Wingense Steenweg in Zwevenzeelen. Het ongeval ontstond toen een dienstvoertuig van de brandweer moest stoppen voor een overstekende fietser. Niemand raakte gewond bij het ongeval.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
3: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
5: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 11 uur.

Het gesprek tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse gezanten heeft 3 uur geduurd. Het Kremlin noemt het achteraf extreem eerlijk en constructief. Er zouden volgens Rusland concrete suggesties gedaan zijn om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. De onderhandelaars vliegen vandaag door naar Oekraïne, voor het eerst sinds de Russische invasie. Bij een gaslek in een voorstad in het noorden van Parijs is een kind overleden nadat daar een explosie was in een huis. 7 anderen raakten gewond, 2 onder hen zijn er ook erg aan toe. Geen vliegverkeer voorlopig rond de Indonesische hoofdstad Jakarta. Het luchtverkeer is daar stilgelegd door de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. Er hangt te veel as in de lucht. De luchthaven is dicht en ook heel wat internationale vluchten zijn geannuleerd of vertraagd. In Sint-Joop in het Goor zijn 3 kinderen gewond geraakt toen een spandoek boven een podium naar beneden viel. Het spandoek was opgespannen met gewichten, maar viel tijdens een optreden naar beneden. De 3 kinderen moesten naar het ziekenhuis. Het evenement is een tijdje stilgelegd. Een ruime zege voor Sint-Truiden in het voetbal, dat versloeg La Louvière met 4-0. Stond daar versloeg thuis Antwerp met 1-0. En Westerlo heeft zijn eerste zege beet van dit seizoen. Het won met 0-4 bij KV Mechelen. Union leidt voorlopig het klassement. En Zizo Bergs is uitgeschakeld op de US Open Tennis. Hij verloor in de 3e ronde van de Nederlander van de Zandschulp in 5 sets. En ook voor Elise Mertens is het afgelopen. Ze verloor in haar 3e ronde van de Japanse Osaka in 3 sets. Mertens staat wel nog in het dubbelspel. Eerder gisteravond kon Alexander Bloks stunten. Hij gaat wel naar de 8e finales, na een zege in 4 sets tegen de Italiaan Coboli. We krijgen een zonnige zondag bij 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar het blijft meestal droog. Het is tot 26 graden. Daarna een periode met meer kans op buien en koelere maxima.

0: in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
1: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

We zijn weer helemaal klaar voor een nieuwe Vlaamse 15 hier bij Meteor. Zes weken hitparade voor Dana Winder. Stad nummer 15, de stilte van de stad. De zon, de zee, het strand. Nummer 14 is voor Lisa Louise.

is Bella A en Smeek maar niet erbij. Staat nummer 13 deze week. Met plaatswinst voor Barkel. Van 12 staat hij met Zot Verliefd.

met 12 zat hij deze week. Bart Kajal en Zot Verliefd op jou. 13 vorige week, 11 deze week. Hier zijn de Romeo's. Ik zag jou maar even.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informaticabeheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

0: in deze week is voor Paulien Thijs en Atlas. Niet dat het niet was, je... 13 weken in het branden van Niels de Staatsbader. 7 vorige week, 9 deze week, vuur en vlam.
1: Zeven uur liep de apotheek binnen. Want waar moet je in godsnaam beginnen?

één plaatje winst voor Sam Goris. Dan de veracht met 1, 2, 3 raak. 7 is voor Gert Verhulst en James Cook. Die gekoppeld zijn met

nummer 4 vorige week staat deze week. Lazar in de wet met Jeff en Faisal. Ooit komt er een dag. De top 5 van onze Vlaamse 15. Top 5 vinden we Camille, nu dat je weg bent.

Weer plaatsen vooruit voor Katrien, stand nummer 4. En de zomer van Oya Lily. Nummer 3 bleef nummer 3. Hier zijn Maxime en Babette. Goed dan ook.

13 weken van zijn 15. En hij zat van 1 naar nummer 2. Meteor en de nooduitgang. U krijgt van mij nog onze nieuwe nummer 1. Arnold Lommaert en Zoe. Tranen van hout.

0: In 2025 registreerde de politiediensten exact 455.000 misdrijven in het Vlaamse gewest. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statistiek Vlaanderen op basis van de processenverbaal van de politie. In Roeselare gaat het om een dagelijks gemiddelde van zo'n 14 misdrijven. Voor een heel jaar registreerde de politie er zo'n 5.250. Dat komt neer op een criminaliteitsgraad van 7,8 misdrijven per 100 inwoners. Daarmee ligt de criminaliteitsgraad in Roeselare hoger dan het Vlaamse gemiddelde van 6,6 per 100 inwoners. Nog even wachten, maar het komt sneller dan je denkt. Brugge maakt zich op voor de 15e jubileumeditie van de Unicars Kerstloop en dat op vrijdag 11 december. De inschrijvingen zijn al enkele weken geopend en na het record van bijna 7500 deelnemers vorig jaar verwacht de organisatie opnieuw een stormloop. Wie wil meedoen schrijft best snel in, want het aantal startplaatsen blijft beperkt. Een 16-jarige bromfietster uit Gistel is gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Oostende Steenweg in Ichtegem. De tiener kwam in aanrijding met een afslaande personenwagen en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Zowel de bestuurster van de bromfiets als de automobilist legden een negatieve ademtest af. Het agentschap Wegen en Verkeer laat de komende tijd twee werken uitvoeren in de Tielse Steenweg in Aalter. Vanaf morgen tot en met vrijdag 25 september worden een greppel en een kolk geplaatst ter hoogte van huisnummers 46 en 48. Het verkeer moet over een versmalde rijstrook en er komen nog maar eens tijdelijke verkeerslichten om het verkeer beurtelings te laten passeren. Goed nieuws voor woonzorgcentrum De Linde in Ronse. Het kredietcomité geeft groen licht voor een lening. De bouw van een nieuw woonzorgcentrum komt daardoor weer een stapje dichterbij. Het kan alleen nog misgaan als er in de offerte zaken staan die voor de VZW niet kunnen. Op 21 september komt er een gemeenteraadscommissie waar uitleg wordt gegeven. Drie voertuigen raakten zaterdagmiddag betrokken bij een kettingbotsing op de Wingense Steenweg in Zwevenzeelen. Het ongeval ontstond toen een dienstvoertuig van de brandweer moest stoppen voor een overstekende fietser. Niemand raakte gewond bij het ongeval.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
3: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
4: Ben jij een ochtendmens?
5: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
4: een vette schijf.
5: Zelfs in die
6: monsterfile van 340 kilometer.
5: Kies je voor.
4: Even een fun fact.
5: Of met de collega's voor.
4: De meest foute 80's hit.
5: Gelijk heb je. Want voor elke mood
6: is iets anders goed.
5: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: Beste radiovrienden van Radio Meteo, we zijn er.
1: De hitkampioen. Enig in zijn soort.
2: Hitkampioen.
1: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de hitkampioen. Enig in zijn soort.
3: And gentlemen, I want everybody to open up

The World, de hitkampioen. Met een ander 80s boytje voor jullie. Hier dit nog, Don't You Want Me. Dit is de Human League.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Het is zondagmiddag en we zijn er weer helemaal klaar voor. Hier bij Radio Meteor. Het kampioen.
1: Iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen. Als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is hij.
2: I love it because it feels so great.
3: Here's my dream. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: en Mr. Vreen. En nu even een lekkeres moment met Tom Jones.
1: Dit is een Hitkampioen souvenir.

0: Hey, wij zijn er weer helemaal klaar voor een nieuwe hitkampioen. Hier bij jou, Radio Meteor.
1: Enig in zijn soort.
2: Hitkampioen.
1: Dit is een hitkampioen souvenir.

Bellamy's Brothers met een oude van Kenny Rogers, The Gambler. Young Feel Good hier op de radio met nog zo'n 90s classic.

Twee grote iconen mocht de hitkampioen afsluiten. Ramses Shaffi en Lisbeth Lust met Laat me vivre. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende hitkampioen.

RTAP. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een vaartuig vernietigd in de oostelijke Stille Oceaan. De operatie gebeurde samen met Ecuador. Volgens beide landen fungeerde het schip als steunpunt voor drugsmokkel. De bemanning werd eerst van boord gehaald en bleef ongedeerd. Familieleden en de bemanning zelf zeggen dat ze vissers zijn en geen smokkelaars. Sinds vorig jaar valt de VS geregeld zulke boten aan. Daarbij vielen al zo'n 200 doden. En het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen reist vandaag voor een 2-daags bezoek naar Groenland. Sinds de Amerikaanse president Trump liet weten dat hij Groenland wil inlijven, probeert Europa de banden met het eiland nauwer aan te halen. Groenland is een autonoom gebied binnen de lidstaat Denemarken, maar heeft een apart statuut. Er zal onder meer worden gepraat over meer samenwerking op het vlak van handel. Mogelijk kondigt von der Leyen ook extra financiële steun aan voor Groenland. In het zuiden van Libanon zijn volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Er zijn 20 gewonden, onder wie vrouwen en 3 kinderen. Israël gaf een evacuatiebevel voor de plaats Arab Salim en zegt dat het de doelwitten van Hezbollah viseerde. De aanvallen volgen op drone-aanvallen van Hezbollah, stelt het Israëlische leger. In Spanje wordt het opnieuw erg warm met temperaturen tot 39 graden. De organisatie van de Vuelta kort daarom de 15e etappe in. Het traject gaat van 189 naar 110 kilometer. Volgens de organisatie gebeurt dat na overleg met de renners en ook op vraag van die renners. De hittewaarschuwing geldt in de regio rond Córdoba. Het is een mooie dag vandaag met redelijk wat zon en temperaturen tot 22 graden. Morgen nog zachter tot zo'n 26 graden met afwisselend wolken en zon.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
1: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
2: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

We zijn weer helemaal klaar hier bij Meteor. Voor een uurtje door onze lage landen. Met dat nieuwe zingen van Luc Stino. Als de zon schijnt. En Pierre Tate, die heeft het over een hele mooie, leuke zomernacht.

misschien zijn er wel kroegen in de hemel. Maart Grootkramer. En Boer Benny die komt eraan met zijn Rite Titi.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleepit.com.

0: heel bekende melodie van Roland Kaiser en Santa Maria. In de versen van Reinhard en Krabbe.
1: Santa Maria.
0: Deze is die van Jeroen. Hier komt hij met nummer 1.

We gaan deze week nummer 28 in de Oranje Top 30. Hart en Tien en Veel Chair. Onze volgende is een heel leuk duet van Cyril Plats en Travassi. Of toch gekend van kleine wasjes, grote wasjes in de wasmachine. Hier komen ze met Suavemente Dans.

zijn altijd klaar voor een heel leuk feestje. De Gebroeders Go. And proud to be found. Nieuwe zingen voor Erik Vlaanders. In de wet met Hugo Sigal. En vriend voor het leven.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Ochtends, 's middags of 's avonds laat. Wij maken je dag gezellig. Dit is Radio.
2: Radio.
1: Meteor.

jou deze galbe uit de ruimte 30 van deze week. Stad nummer 16. Femke Hengelwald. En hier is dat feestje. Joe Nicolai die komt eraan. Tinto de Vegano.

0: En ook deze is nieuw deze week. Paco Garcia. En laat het los.
1: En zing dan mee.
0: Rutter van Barneveld. Die komt eraan met de zomer, de zon en het strand.

Hoele Boele van Sam de Sam uit de jaren 60. En de versie van Wally McKay. En Boene, Boene. De club van Samsung. Hier zijn Samsung en Marie.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 2 uur.

0: In 2025 registreerde de politiediensten exact 455.000 misdrijven in het Vlaamse gewest. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statistiek Vlaanderen op basis van de processenverbaal van de politie. In Roeselare gaat het om een dagelijks gemiddelde van zo'n 14 misdrijven. Voor een heel jaar registreerde de politie er zo'n 5.250. Dat komt neer op een criminaliteitsgraad van 7,8 misdrijven per 100 inwoners. Daarmee ligt de criminaliteitsgraad in Roeselare hoger dan het Vlaamse gemiddelde van 6,6 per 100 inwoners. Nog even wachten, maar het komt sneller dan je denkt. Brugge maakt zich op voor de 15e jubileumeditie van de Unicars Kerstloop en dat op vrijdag 11 december. De inschrijvingen zijn al enkele weken geopend en na het record van bijna 7500 deelnemers vorig jaar verwacht de organisatie opnieuw een stormloop. Wie wil meedoen schrijft best snel in, want het aantal startplaatsen blijft beperkt. Een 16-jarige bromfietster uit Gistel is gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Oostende Steenweg in Ichtegem. De tiener kwam in aanrijding met een afslaande personenwagen en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Zowel de bestuurster van de bromfiets als de automobilist legden een negatieve ademtest af. Het agentschap Wegen en Verkeer laat de komende tijd twee werken uitvoeren in de Tielse Steenweg in Aalter. Vanaf morgen tot en met vrijdag 25 september worden een greppel en een kolk geplaatst ter hoogte van huisnummers 46 en 48. Het verkeer moet over een versmalde rijstrook en er komen nog maar eens tijdelijke verkeerslichten om het verkeer beurtelings te laten passeren. Goed nieuws voor woonzorgcentrum De Linde in Ronse. Het kredietcomité geeft groen licht voor een lening. De bouw van een nieuw woonzorgcentrum komt daardoor weer een stapje dichterbij. Het kan alleen nog misgaan als er in de offerte zaken staan die voor de VZW niet kunnen. Op 21 september komt er een gemeenteraadscommissie waar uitleg wordt gegeven. Drie voertuigen raakten zaterdagmiddag betrokken bij een kettingbotsing op de Wingense Steenweg in Zwevenzele. Het ongeval ontstond toen een dienstvoertuig van de brandweer moest stoppen voor een overstekende fietser. Niemand raakte gewond bij het ongeval.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
3: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
5: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Dit is de Muziekbar. Een programma van en met Edward Hagen. Elke zondag op Meteor Radio. Jawel, vrienden en vriendinnen, welkom en blij dat jullie er weer bij zijn. Wij zijn al september, namelijk we zijn de eerste zondag van september. Dat is 6 september natuurlijk en we gaan er een plaatje tegen. We klappen hier een plaatje gewoon van begin schooljaar en al die dingen. Een kleine warsong, ja, het moet kunnen. 1984, hier is de Culture Club. MUZIEK

Normaal gezien, Boy George hoorde je van de Culture Club en de Warsong uit 1985 weer al. Dus even terug in de tijd. Hier is Dave Berry.

Het zou een heel straf zijn als zijn mama er nog bij was geweest op 6 februari dit jaar. Want dan werd deze man 85 jaar natuurlijk. Dave Barry hoorde u en mama. En dit uit 1966.

Ze korten het ook wel af als DC5, de Dave Clark 5 hoorde u uit Engeland natuurlijk en Everybody Knows uit 1967.

Een paar mensen zitten mee te zingen hier in de studio. Eigenaardig, maar waar een plaat uit 1968 weer al de groep kwam uit Heldrop. In Nederland natuurlijk. En de zanger was Wim van Gennep. Die man is overleden in 2012. Je hoorde, jij bent de zon in mijn leven van de Rijkrekels.

0: Ze kwamen uit Sydney, Australië natuurlijk. In 1964 opgericht en in 1968 hadden ze deze grote hit. De Easy Beats waren dit met Hello, How Are You?
1: God, tell me something. You can play a beat.

Uit Nederland kwamen ze, het duo bestaande uit DJ Jack, Da Spinner en MC Rom de Beat. Dus gewoon Double Trouble. En ja, de rhythm is hier, zeggen ze. Heel iets anders.

0: niets.
1: Ik wil alles of niets. Ze kwamen uit Leiderdorp, Nederland, natuurlijk de Lenko's, genoemd naar een platendraaier, naar zo'n pick-up dat ze vroeger hadden. Dus een pracht van een nummer, had het me vraagt, 1983. Ik wil alles of niks. Veel mensen vragen zich af, wat gebeurt er allemaal? In het programma kan alles. We draaien tussen de jaren 60 en het jaar 1990. Alles ertussen, dat draaien we. Bijvoorbeeld, nu eentje uit 1960.

is eigenlijk uitgebracht in 1958. Maar dan was onze man net 20 jaar oud dus. Eigenaardig maar waar, het werd geen grote hit. Het is een grote hit geworden in 1963. Dan was de man al 3 jaar dood. Eddie Cochran hoorde u met Something Else. Ain't that just like a woman?

Ja, van die mooie platen dus uit de jaren 60 draaiden we net Douglas Banks uit Amerika. Dus Rockabilly Jordan noemen ze dit. En Ain't That Just Like a Woman. Ik ga me dat

Amsterdam, het duo Chris Houthuizen en Ab Smit, of gewoon de Mounties. En wie heeft mijn nijptang? Een Nederlandse vertaling van 25.000 Batsies van, natuurlijk wel, je kent hem, Feliciano. Ja toch?

De cirkel is rond, want deze groep werd opgericht in de Overbrook High School in Philadelphia. En net in de eerste week van september hebben we ze kunnen draaien. De Donvels hoorde u uit 1963 met You Can't Sit Down. Tot de volgende. Ja, tot volgende zondag. Dag!

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

DHB. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een vaartuig vernietigd in de oostelijke Stille Oceaan. De operatie gebeurde samen met Ecuador. Volgens beide landen fungeerde het schip als steunpunt voor drugsmokkel. De bemanning werd eerst van boord gehaald en bleef ongedeerd. Familieleden en de bemanning zelf zeggen dat ze vissers zijn en geen smokkelaars. Sinds vorig jaar valt de VS geregeld zulke boten aan. Daarbij vielen al zo'n 200 doden. En het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen reist vandaag voor een 2-daags bezoek naar Groenland. Sinds de Amerikaanse president Trump liet weten dat hij Groenland wil inlijven, probeert Europa de banden met het eiland nauwer aan te halen. Groenland is een autonoom gebied binnen de lidstaat Denemarken, maar heeft een apart statuut. Er zal onder meer worden gepraat over meer samenwerking op het vlak van handel. Mogelijk kondigt von der Leyen ook extra financiële steun aan voor Groenland. In het zuiden van Libanon zijn volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Er zijn 20 gewonden, onder wie vrouwen en 3 kinderen. Israël gaf een evacuatiebevel voor de plaats Arab Salim en zegt dat het de doelwitten van Hezbollah viseerde. De aanvallen volgen op drone-aanvallen van Hezbollah, stelt het Israëlische leger. In Spanje wordt het opnieuw erg warm met temperatuur tot 39 graden. De organisatie van de Vuelta kort daarom de 15e etappe in. Het traject gaat van 189 naar 110 kilometer. Volgens de organisatie gebeurt dat na overleg met de renners en ook op vraag van die renners. De hittewaarschuwing geldt in de regio rond Córdoba. Het is een mooie dag vandaag met redelijk wat zon en temperaturen tot 22 graden. Morgen nog zachter tot zo'n 26 graden met afwisselend wolken en zon.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: luisteraars, goedemiddag. Welkom hier bij Radio Meteor met Rudy van Gilbertsen. We zijn er met de Golden Oldies van 15 tot 16 uur zoals gebruikelijk. U weet dat de beste gouden oude draaien. We draaien veel muziek uit de jaren 70, uit de jaren 60. En misschien wel eentje uit de jaren 80. Wie weet.
1: Yesterday. Remember.

Miss Sue Thompson. En ze heeft het over haar Norman. Heel mooi deuntje om even mee te zingen op deze zondagnamiddag. We blijven in de glorietijd. We blijven bij de mooie muziek. En hier zijn de Tremolo's.

Ja, ja, dat was er eentje van de Tremolo's. En hier komt My Baby. Wie we zullen moeten missen, dat is namelijk niemand minder dan Dolly Rebecca Parton Dean. Dat was een Amerikaanse countryzangeres die het heel ver geschopt heeft en heel veel goede daden gemaakt heeft. En ze is op 25 augustus overleden. Ze is geboren op 19 januari 1946. En jammer genoeg zullen we ze moeten missen. Maar haar muziek, die blijft bestaan. We gaan er twee draaien. We gaan twee aan twee draaien. Hier is... Dolly Parton met Country Road.

ja, ze is er niet meer hoor. Haar muziek wel. Daarom draaien we voor u speciaal twee nummertjes van deze grote dame in de country en western muziek, Dolly Parton. Je hoort de Country Roads en als toemaatje hadden we speciaal voor u gegeven het overbekende Jolene.

Sa. We houden het zo gezellig. Met zoveel meezingers tussen 15 en 16 uur. En dat was, of dat waren Jay and the Americans. En Caramia. Hier is Mr. Johnny Cash. Gaan we meezingen met Ring of Fire ook.

Ja, je springt door, door die ring van vuur. Met motoren vroeger. Ja, met paarden en met van alles. Hé. Ring of Fire, dat was er eentje van Johnny Cash. We blijven zo wat in de sfeer vandaag van de country en western. Want dat is er ook eentje, mogen we country en western noemen. Stan Ridgway.

0: met Van Hilversum, Orde Rika, Derai en Alor Zeschante. Ja, we zijn al over het half uur dat we zeggen dat we toch moeten de bestaanbare plaat rijden, ook in het programma. Dat hoort erbij, Van Hilversum, en hier is ze.
1: Yeehaw!

Radio Meteor. Oi, oi, oi. Wat blijft het toch zo gezellig met die oude hits. Hier is het

stevig. We zijn ook deze namiddag. Dat was Jimi Hendrix, gitaarvirtuoos. En u hoorde zijn overbekende Hey Jude. Misschien een beetje een onbekende volgende voor velen, maar toch een heel mooi nummertje. Hier zijn de Castles en Toys.

Het was Toy. Toy, Toy, Toy. En dat is... Toys, dat is veel goed. Dat is Toy ook. En de volgende die we draaien hier in het programma... was... die plaat is uitgekomen... in het hele beginstadio... dat ik begon uit te gaan. En dat is heel lang geleden hoor. Ja, ja. Dan was deze een hit...

0: Ja, ja, de beginjaren van Hilversum, als ze beginnen weggaan, is maar daarom was er nog geen sprake van DJ. Zo lang is dat al geleden, in de jaren 60, 70 was dit, dat dit nummertje uitkwam.
1: Come and look out through
0: Billy Joe Spears en Blanket

0: Billy Joe Spears en Blanket Underground. Ja.
1: Ik ben een Manny en ik luister naar Rudy van Hilversum.
0: Oh, is het waar? Is het waar? Is het echt waar? Dan draaien we mooie muziek voor u, Amani. Van hier is Dire Straits en Sultans of Swing.
2: You get a shiver in the dark, it's raining in the park, meantime.
0: Van Hilversum, 50 jaar DJ.

0: ja, de voorlaatste is een mooie en een stevige. Oh, stevig. Redelijk, zou ik zeggen. Sultan op Swing, dat was een nummertje van Dire Straits. En we gaan eruit met een verstaanbare plaat. En daarna gaan we nog een instrumentale draaien van het orkest AIDA. En we gaan eruit met deze. Hier is Johnny Lyon. Nou, wat dacht u van het Sofietje?
1: Zij dronk Ranja met een

0: de liefde is ze zeker een genie, want een meisje...
1: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: In 2025 registreerde de politiediensten exact 455.000 misdrijven in het Vlaamse gewest. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statistiek Vlaanderen op basis van de processenverbaal van de politie. In Roeselare gaat het om een dagelijks gemiddelde van zo'n 14 misdrijven. Voor een heel jaar registreerde de politie er zo'n 5.250. Dat komt neer op een criminaliteitsgraad van 7,8 misdrijven per 100 inwoners. Daarmee ligt de criminaliteitsgraad in Roeselare hoger dan het Vlaamse gemiddelde van 6,6 per 100 inwoners. Nog even wachten, maar het komt sneller dan je denkt. Brugge maakt zich op voor de 15e jubileumeditie van de Unicars Kerstloop en dat op vrijdag 11 december. De inschrijvingen zijn al enkele weken geopend en na het record van bijna 7500 deelnemers vorig jaar verwacht de organisatie opnieuw een stormloop. Wie wil meedoen schrijft best snel in, want het aantal startplaatsen blijft beperkt. Een 16-jarige bromfietster uit Gistel is gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Oostende Steenweg in Ichtegem. De tiener kwam in aanrijding met een afslaande personenwagen en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Zowel de bestuurster van de bromfiets als de automobilist legden een negatieve ademtest af. Het agentschap Wegen en Verkeer laat de komende tijd twee werken uitvoeren in de Tielse Steenweg in Aalter. Vanaf morgen tot en met vrijdag 25 september worden een greppel en een kolk geplaatst ter hoogte van huisnummers 46 en 48. Het verkeer moet over een versmalde rijstrook en er komen nog maar eens tijdelijke verkeerslichten om het verkeer beurtelings te laten passeren. Goed nieuws voor woonzorgcentrum De Linde in Ronse. Het kredietcomité geeft groen licht voor een lening. De bouw van een nieuw woonzorgcentrum komt daardoor weer een stapje dichterbij. Het kan alleen nog misgaan als er in de offerte zaken staan die voor de VZW niet kunnen. Op 21 september komt er een gemeenteraadscommissie waar uitleg wordt gegeven. Drie voertuigen raakten zaterdagmiddag betrokken bij een kettingbotsing op de Wingense Steenweg in Zwevenzelen. Het ongeval ontstond toen een dienstvoertuig van de brandweer moest stoppen voor een overstekende fietser. Niemand raakte gewond bij het ongeval.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
3: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
5: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Een Belg van 26 jaar is in Nederland gearresteerd in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. De politie pakte hem vrijdag op in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt afgelopen week. De politie doet verder geen mededelingen omdat het onderzoek nog in volle gang is. In verband met het incident zijn nu al 35 mensen opgepakt, allemaal tussen 18 en 32 jaar oud. In het Zuid-Franse departement Aude woedt een natuurbrand die nu al meer dan 225 hectare heeft vernield. Voor de hulpdiensten is de situatie daar heel moeilijk. Het terrein is bijzonder steil, waardoor de bluswerken moeizaam verlopen. Ongeveer 330 brandweerlui proberen het vuur onder controle te krijgen. In het gehucht Lavagnac zijn 32 inwoners geëvacueerd. In het Hambacherforst bij Keulen zoekt de politie naar een 48-jarige man die sabotage pleegde aan het elektriciteitsnet. Drie deelstaten zijn daardoor getroffen: Noord-Rijn-Westfalen, Brandenburg en Saksen. De politie vond explosieven in de woning van de verdachte. Ongeveer 100 politievoertuigen zijn ingezet bij de zoekactie. Die volgt op twee brieven die naar de media waren verstuurd en waarin de verantwoordelijkheid voor de poging tot sabotage wordt opgeëist. In een van de brieven staat: elektriciteit opwekken uit fossiele brandstoffen is een misdaad. De Nederlandse motocrosser Jeffrey Herlings is in Turkije wereldkampioen geworden in de MXGP-klasse. Dat is de hoogste klasse in de motocross. Voor Herlings is het zijn derde titel in deze koningsklasse. Hij won daarvoor de eerste manche van de Grote Prijs van Turkije. Onze landgenoot Lucas Koenen deed lange tijd mee voor de wereldtitel, maar door een blessure in juli kon hij nu al 6 grote prijzen geen punten meer pakken. De dag eindigt zacht. In de loop van de avond en de nacht komen er meer wolken. Het blijft minstens 15 graden. Mogelijk valt er een drupje regen, ook morgen vroeg. Daarna een dag met afwisselend wolken en zon bij maximaal 25 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
2: Gaan we 1 uur lang naar de vorige eeuw, waar muziek nog herinneringen maakte. Dit zijn de muzikale parels.

0: Deze prachtige song uit 1985 werd geschreven door Mike Scott en groeide uit tot een van de grootste hits van The Waterboys. Een nummer over grote dromen, ambitie en iemand die verder kijkt dan de rest. Helemaal van harte welkom.
1: Hier zijn ze dan, de muzikale parels met Stef Tielemans.

Deze Britse soulgroep uit Manchester die scoorde in 1974 een grote hit met dit romantische nummer Sad Sweet Dreamer van de Sweet Sensation. Dit uurtje muzikale parels is gevuld met de mooiste muziek uit de vorige eeuw. We hebben ook een one hit wonder, we hebben een vinylplaatje van op onze platendraaier en Christophe Van Dam komt ook langs met

0: Uit 1984, een bescheiden hitje van Al Corley. En hij was niet alleen zanger, maar werd ook bekend als acteur in de Amerikaanse serie Dynasty. Dit was Square Rooms. En nu geven we nog eens een ruk aan onze platendraaier.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 6 september 1975. Sailing van Rod Stewart werd geschreven door Gavin Sutherland. En hij maakte er een wereldhit van. Het nummer kreeg een emotionele en bijna spirituele betekenis. Stond 4 weken op

terug naar het begin van de jaren 70 met een gekende groep, Creedence Clearwater Revival. Dit was Molina. Christophe Van Dam is intussen ook aangekomen in onze studio. Zometeen brengt hij Hit Story. Maar eerst nog een plaatje van de Kreuners. Ik ben bij jou. Na deze van Ray Parker Jr. en Radio. A woman needs love just like you do.

0: IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe Van Dam.
3: Cowboys and Angels uit 1991 was al de vierde single, afkomstig van het album Listen Without Prejudice, volume 1 van George Michael, en werd volledig door hem zelf geschreven. De song staat in een driekwartsmaat, een walsritme dat zelden voorkomt in popsingles. Met een lengte van 7 minuten, 40 seconden, was dit George zijn langste single tot dan toe. De tekst ontstond uit een persoonlijke liefdesdriehoek. George Michael gaf later aan dat Cowboys and Angels een favoriet is van fans, maar niemand kan echt begrijpen waar het over gaat. In werkelijkheid gaat het over een vreemde driehoeksverhouding. George was verliefd op een man, terwijl een vrouw verliefd was op hem. En het liep op niets uit. Maar uiteindelijk hield George Michael er wel een goed nummer aan over.

0: was dat van George Michael en Cowboys and Angels, uitgekozen door Christophe Van Dam met Hit Story. Hij komt wekelijks langs hier bij de muzikale parels. Als je net intikt, van harte welkom iedereen.
1: Hier zijn ze dan.

0: ooit mijn eerste vinylsingeltje in het begin van de jaren 70. En dat was er eentje van Jimmy Osmond. Long Haired Lover from Liverpool. Goed idee om die een van de volgende weken nog eens boven te halen. Dit was een andere van hem. Little Jimmy Osmond en Twiddledee.
1: Een one hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1983. De Bell Stars met Sign of the Times betekende de grote doorbraak voor deze Britse meidengroep. De band ontstond uit de ska-formatie The Body Snatchers en tekende begin jaren 80 bij Stiff Records. Na enkele minder succesvolle singles scoorden ze bescheiden hits met Ico Ico en The Clapping Song. Pas met hun 7e single Sign of the Times brak de groep echt door in Europa. In Vlaanderen strandden ze zelfs op de nummer 2 in de hitparade. De productie van die plaat was in handen van Peter Collins, die later ook samenwerkte met grote internationale namen. Het succes bleek moeilijk te herhalen, al bleven ze jarenlang muziek uitbrengen.
1: Een one-hit wonder.

0: Jaren 60 tot de jaren 90. Dit zijn de muzikale parels. Terug naar toen.
1: Sedert de voorbije 10, 15 jaar is er op onze wereldbol zoveel veranderd en gemoderniseerd dat wij nu toch weer stilaan gaan verlangen naar de gewone dingen en het leven zoals het vroeger was. Vaak denk ik wel eens terug aan mijn geboortedorp Gierle en dan vertel ik over mijn jeugd aan mijn kinderen. Natuurlijk met een beetje heimwee naar toen. Het was zomer toen, de zon stond hoog en de lucht was blauw. En we dachten nog

Louis Neus, hij bezong in de jaren 60 zijn dorp in de Kempen hier in België. We gaan richting het einde van deze aflevering van de muzikale parels. Maar eerst heb ik voor jullie nog een heerlijke 80s klassieker uit 1986. Met die typische mysterieuze sound van Talk Talk en de herkenbare stem van Mark Hollis. Het nummer werd een internationale hit en groeide uit tot een van hun absolute klassiekers. Talk Talk, Life's What You Make It.

0: T-set en She Likes Weeds. En zo hebben we al onze muzikale parels gedraaid voor deze aflevering. Volgende week, dan doen we het graag terug opnieuw. Enkel muziek uit de vorige eeuw. En vandaag besluiten we met deze 80s klassieker van The Midnight Star en The Headlines.
1: Dit waren de muzikale parels voor vandaag.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 6 uur.

0: DHT-AB. In 2025 registreerde de politiediensten exact 455.000 misdrijven in het Vlaamse gewest. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statistiek Vlaanderen op basis van de processenverbaal van de politie. In Roeselare gaat het om een dagelijks gemiddelde van zo'n 14 misdrijven. Voor een heel jaar registreerde de politie er zo'n 5.250. Dat komt neer op een criminaliteitsgraad van 7,8 misdrijven per 100 inwoners. Daarmee ligt de criminaliteitsgraad in Roeselare hoger dan het Vlaamse gemiddelde van 6,6 per 100 inwoners. Nog even wachten, maar het komt sneller dan je denkt. Brugge maakt zich op voor de 15e jubileumeditie van de Unicars Kerstloop en dat op vrijdag 11 december. De inschrijvingen zijn al enkele weken geopend en na het record van bijna 7500 deelnemers vorig jaar verwacht de organisatie opnieuw een stormloop. Wie wil meedoen schrijft best snel in, want het aantal startplaatsen blijft beperkt. Een 16-jarige bromfietster uit Gistel is gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Oostende Steenweg in Ichtegem. De tiener kwam in aanrijding met een afslaande personenwagen en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Zowel de bestuurster van de bromfiets als de automobilist legden een negatieve ademtest af. Het agentschap Wegen en Verkeer laat de komende tijd twee werken uitvoeren in de Tielse Steenweg in Aalter. Vanaf morgen tot en met vrijdag 25 september worden een greppel en een kolk geplaatst ter hoogte van huisnummers 46 en 48. Het verkeer moet over een versmalde rijstrook en er komen nog maar eens tijdelijke verkeerslichten om het verkeer beurtelings te laten passeren. Goed nieuws voor woonzorgcentrum De Linde in Ronse. Het kredietcomité geeft groen licht voor een lening. De bouw van een nieuw woonzorgcentrum komt daardoor weer een stapje dichterbij. Het kan alleen nog misgaan als er in de offerte zaken staan die voor de VZW niet kunnen. Op 21 september komt er een gemeenteraadscommissie waar uitleg wordt gegeven. Drie voertuigen raakten zaterdagmiddag betrokken bij een kettingbotsing op de Wingense Steenweg in Zwevenzele. Het ongeval ontstond toen een dienstvoertuig van de brandweer moest stoppen voor een overstekende fietser. Niemand raakte gewond bij het ongeval.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
3: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
4: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

avancé, j'ai marché.

0: De gesprekken met de Oekraïense president Zelensky waren betekenisvol en ze krijgen een vervolg zo lang als nodig. Dat zeggen toch de twee Amerikaanse gezanten. Die waren voor het eerst sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Wat er precies is gezegd of afgesproken blijft voorlopig onduidelijk. De gezanten spraken een dag eerder ook al met de Russische president Poetin. De uiterst rechtse antimigratiepartij Alternatieven voor Duitsland lijkt af te stevenen op een verkiezingsoverwinning in de staat Sachsen-Anhalt. De partij haalde 5 jaar geleden nog 21%, dat zal nu dubbel zoveel zijn. De CDU van minister-president Sven Schulze staat met nog een vijfde van de stemmen op ruime afstand op de tweede plaats. In Antwerpen is een controleur van de lijn gewond geraakt bij een geval van agressie. Hij wou 4 mannen controleren, 3 onder hen reden zonder geldig ticket. Ze begonnen hem daarop te slaan. De politie moest tussen beiden komen, de 4 moesten mee naar het politiebureau. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn al zeker 3 mensen omgekomen bij de instorting van een gebouw. Reddingswerkers zoeken naar mogelijke overlevenden. Er zaten wellicht nog 10 mensen binnen. Er zijn wel al 9 mensen levend van onder het puin gehaald. Waarom het gebouw is ingestort is voorlopig onduidelijk. Mogelijk zijn bouwwerken in de kelderverdieping de oorzaak. In het voetbal heeft Zulte Waregem de West-Vlaamse derby tegen KV Kortrijk gewonnen, de zogenoemde Vlassico. Zulte Waregem scoorde 2 keer in de slotfase, eindstand 2-0. Zulte Waregem klimt zo opnieuw naar de 5e plaats, Kortrijk is punteloos laatste. Eerder vanmiddag ging AA Gent winnen bij Cercle Brugge met 0-3. Coach Rick de Mel.
1: Ik denk dat het een solide wedstrijd was van ons, een verdiende overwinning. En gezien de omstandigheden ben ik daar onnoemelijk blij over.
0: AA Gent staat nu alleen aan de leiding. En Wout van Aert heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Spanje, zijn 2e zege in deze Vuelta. De organisatie kortte de rit in door de hitte. Van Aert haalde het voor de Italiaan Alessandro Romele en Thibaut Nijs. Ramses de Bruyne was 4e. Enrico Mas blijft leider, er volgt nu een rustdag. De minima zakken naar een graad of 15 bij opklaringen. Daarna een warme maandag tot 28 graden en afwisselend zon en wolken. Daarna een periode met frisser en wisselvalliger weer.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar Kwaart, de unieke kunstroute op de prachtige Kwaremond in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Kwaremond. Kwaart, waar kunst en de Kwaremond elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.kwa-art.be en op de Facebookpagina. Kwaart, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: De leukste hits aller tijden. Met Johan de Vriend.
1: Voilà, hier ben ik weer. Met zin of tegenzin, maar dat is altijd zin, luisteraars. Want ik heb het wel met muziek, hè. Ja, dat is normaal als je radio gaat maken. Studio 50, u kent ondertussen de formule al. De gouden ouwe, de beste van toen. Uit de vorige eeuw. En als gouden draad hebben we vandaag iemand die nog niet zo lang geleden van ons heen is gegaan. David Bowie. Nou, we gaan eerst genieten van andere muziek.

voilà, nu heb ik even tijd gekregen om een tas koffie te gaan halen. En dat was eigenlijk wel een beetje nodig, hè. Ondertussen luisterde u naar Al Hudson and the Partners met die grote hit van hen toen, You Can Do It. Nou ja, daar ben ik ook van overtuigd, hè. U kan dat wel. Wat dan? Ik laat het aan uw verbeelding over. Alain Barrière is dit.

0: Wat is het leven toch mooi. Geniet ervan. Het duurt maar even, zei iemand anders ook, hè. Alain Barrière. C'est beau, la vie.
1: Liefde, vrede en goede muziek.
2: Studio 50.
3: De Gouden Draad.
0: Ja, zoals beloofd is, hè. David Robert Jones, beter gekend als David Bowie, ging van ons.

De Jean Genie, dat was in 73 een grote hit voor hem, hè? Ja, alhoewel groot. Hij raakte niet aan

0: genieten.
1: Het was wel een lekker ding, hè? Volgens Charles Aznavour. Ook alweer uit de 70s en een man die regelmatig te gast is in dit programma. Leuke muziek, hè? Geef nu toe. Alleen, wie is nu? She. Zij. Ja. Zullen we nooit achterkomen, zeker, hè?
2: Love song.
1: Ja, ja, ja. Daar is die stem weer. Dat is pas een zwoele stem, hè? Barry White. Moet ergens uit de jaren 80 komen. Dat kan niet anders.
2: We try.
1: Wat heb je geprobeerd, man? Allee, vertel het nu. Ach wat, laat ons luisteren naar deze prachtige song.
2: What about love?
1: A white love song. Barry White.

0: Ik zei dus The White Love Song. Dat is dus helemaal niet de titel van een nummer. Het is gewoon een dedicated love song. En die White ervoor, dat was een inside joke eigenlijk. Begrijpen wie begrijpen kan, hè? De man noemt namelijk Barry White en heeft het blijkbaar niet zo op wit. Alhoewel hij altijd wel heel erg lief en vriendelijk was bij zijn optredens, die voornamelijk werden bijgewoond door blanke mensen. Goed, we hebben een hele korte onderbreking en dan zijn we graag weer bij u terug.
1: Ja, madame, een brandje. Oh, dat is een klein ongelukje, hè. We regelen dat wel, dat is zo geblust. Wat zegt u? Uw man, ja? Voring van rechts, ja? Oh, een peer totalleke. Wow, dat is ook een klein ongelukskin, hè. We regelen dat wel, zinnen. We blutsen een moot en dan is uw echtgenoot gelijk als neef. Je verzekering wordt pas zekerheid met een goede bemiddelaar. Multiservice Bruggeman Brion, Antwerpen Hoboken. Kijk ook op multiservicecvba.be. Wat blief, madame. De kleine. En je weet niet van wie. Dat is een groot ongeluk, madame. En dat zullen we zelf moeten regelen, vrees ik. Ja, dag, madame.

0: Doe je dat niet beter persoonlijk, man? He? Charlie, zo noemt de man, hè? Charlie Rich. Ja, the most beautiful girl.
1: Die echt een mooie plaat, hè? Die is echt, oh, echt zo emotioneel, hè? Die tranen schieten me in de kont, echt wel.
2: De Gouden Draad in Studio 50.

Beetje een lugubere titel, hè? Vond u niet, ja? Ashes to Ashes. Komt daar normaal nog achter, Dust to Dust, hè? Dat was natuurlijk onze gouden draad, David Bowie. Allemaal op een rij? Nee, dat is hem niet, hè? Het is een ander. Ik dacht dat het een Zorba ging zijn, maar het is hem niet.

populairste groep uit Antwerpen was. Ik zeg was, want ze zijn al verschillende keren gestopt. En dan gaven ze weer opnieuw een optreden. In de Roma dacht ik dat dat een tijd geleden was. En nog op andere plaatsen. Totaal uitverkocht natuurlijk. Dit was een nummertje van Claude Sylvia uit 65, bewerkt door de Antwerpse Strangers. Kem geblet.

zal wellicht aan mij liggen, maar ik ben weer niet helemaal mee met de rhythm of the night, het ritme van de nacht. Ik lig in mijn bed dan, ja. Misschien zijn er andere mensen die de andere dingen doen. Maar voor mij is dat het ritme van de nacht. Lekker in mijn bedje slapen, ja. Toch vanaf een uur of 12. En het kan er eens gebeuren als we ergens naartoe moeten. Dat we nog eens een keer die gaan feesten. Dan, ja, dan is dat een totaal ander ritme natuurlijk, hè. Het was in ieder geval een grote hit voor Corona. Music of the 80s, dacht ik, hè. Niet? Je mag me helpen, hè. Was het 90s? Ah, dat maakt het uit, hè. We doen het voor de muziek, mensen. Ja, toch. Ja. Of niet? Ja, toch, hè. Weer totaal iets anders. Ja, juist. Diana Ross en Supremes. Leuk meidengroepje, hè. Ja? Ja.

0: En is dat spijtig dat later Diana Ross solo is gegaan?
1: Nee.
0: Nee. Dat was toch de leading voice, hè, van de Supremes. En die hadden zo een beetje hun tijd gehad. We hebben nu een korte onderbreking en dan zijn we graag...

Ja, akkoord. Dit was echt niet de grootste hit van David Bowie. Maar het hoorde wel thuis in het rijtje, vond ik. Hè? De derde voor het eerste uur. My Little China Girl werd dan opgevolgd door Dancing in the Streets. Een cover en dan samengezongen met Mick Jagger. Dat was eerder wel een grote hit. Maar de man, David, had ook een filmcarrière. En die begon al in 1967, mensen. Ja. Ja, nee, we gaan niet biografisch zijn.

0: genaamd. Ja. Mijn tong plakt al eens in mijn mond. Ja, dan moet je koffie drinken, zegt mijn heer. Koffie maakt het eerder erger. Gewoon frisdrank, ja. Goed, Dimitri van Toren. Ja. Mooi, hè? Hey, kom aan. En was er nog een Belgische die er nog iets aan toevoegde? Hey, kom aan, laat je gaan. Dat is een ander verhaal. Dat is een totaal ander verhaal.
1: Je hoort ze hier alleen. De mooiste hits uit de vorige eeuw.
0: Ja, dat is toch waar? Of niet? Je mag ook reageren, hè? Weet je nog? Op dat e-mailadres johan.studio50@gmail.com. Dit is alweer wat dichter bij huis, op de grens.

0: nog niet zo oud is. Dan ben ik zeker fan. Ja, zo. Greg David, Walking Away. Als je dat vergelijkt natuurlijk met nummers die we soms draaien uit de 50er jaren, 60er jaren. Dan is dit toch wel vrij nieuw, hè? Vindt u niet? Wat zegt u? Ja. Er wil iemand iets kwijt. Hè,
1: hallo, hallo, dit is Jackie. Ja, misschien is het tijd voor een beetje muziek. Oh. Ja, dankjewel, ja? Ja. Je is niet normaal zo ver praten, hè? Oh. Muziek?
0: Nee, ja. Niet overdrijven, hè. Zo'n tetter ben ik toch niet, hè? Tetter is een typisch Antwerps woord. Babbelaar, zeg maar, hè. Of doe je dat wel? U mag reageren, hè. Klachten zijn ook welkom. Absoluut.

0: Nog een reden om mij te mailen op dat adres, johan.studio50@gmail.com. Help mij een beetje. Castles in the air. Heeft dat dezelfde betekenis als luchtkastelen bouwen? Ja? Ik zou denken van wel. En langs de andere kant was het een prachtig nummer van Dan McLean. In zeg maar zijn uitloopperiode, hè? Begin jaren 80.
1: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
2: Het is 8 uur.

0: In 2025 registreerde de politiediensten exact 455.000 misdrijven in het Vlaamse gewest. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statistiek Vlaanderen op basis van de processenverbaal van de politie. In Roeselare gaat het om een dagelijks gemiddelde van zo'n 14 misdrijven. Voor een heel jaar registreerde de politie er zo'n 5.250. Dat komt neer op een criminaliteitsgraad van 7,8 misdrijven per 100 inwoners. Daarmee ligt de criminaliteitsgraad in Roeselare hoger dan het Vlaamse gemiddelde van 6,6 per 100 inwoners. Nog even wachten, maar het komt sneller dan je denkt. Brugge maakt zich op voor de 15e jubileumeditie van de Unicars Kerstloop en dat op vrijdag 11 december. De inschrijvingen zijn al enkele weken geopend en na het record van bijna 7500 deelnemers vorig jaar verwacht de organisatie opnieuw een stormloop. Wie wil meedoen schrijft best snel in, want het aantal startplaatsen blijft beperkt. Een 16-jarige bromfietster uit Gistel is gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Oostende Steenweg in Ichtegem. De tiener kwam in aanrijding met een afslaande personenwagen en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Zowel de bestuurster van de bromfiets als de automobilist legden een negatieve ademtest af. Het agentschap Wegen en Verkeer laat de komende tijd twee werken uitvoeren in de Tielse Steenweg in Aalter. Vanaf morgen tot en met vrijdag 25 september worden een greppel en een kolk geplaatst ter hoogte van huisnummers 46 en 48. Het verkeer moet over een versmalde rijstrook en er komen nog maar eens tijdelijke verkeerslichten om het verkeer beurtelings te laten passeren. Goed nieuws voor woonzorgcentrum De Linde in Ronse. Het kredietcomité geeft groen licht voor een lening. De bouw van een nieuw woonzorgcentrum komt daardoor weer een stapje dichterbij. Het kan alleen nog misgaan als er in de offerte zaken staan die voor de VZW niet kunnen. Op 21 september komt er een gemeenteraadscommissie waar uitleg wordt gegeven. Drie voertuigen raakten zaterdagmiddag betrokken bij een kettingbotsing op de Wingense Steenweg in Zwevenzele. Het ongeval ontstond toen een dienstvoertuig van de brandweer moest stoppen voor een overstekende fietser. Niemand raakte gewond bij het ongeval.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
3: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
4: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Ja, mijn excuses, luisteraars. Maar ik lig hier in een breuk eigenlijk. Dit plaatje wipt een beetje, kent u dat? Ja. Ik mag u dat als luisteraar wellicht niet aandoen, maar ik had u vandaag een jukebox special beloofd. En ja, die zijn niet allemaal van dezelfde kwaliteit natuurlijk. Het raar is, in de Wurlitzer worden die verticaal afgespeeld. En dan hoor je dit niet. Ja, dat is raar. Maar hier liggen ze dus horizontaal en dan krijg je dit effect. Dat was Freddie Quinn, als ik me niet vergis. Het was in ieder geval een hele oude plaat van 1956. En ik ga de rest van het plaatje u besparen, want het klinkt eigenlijk niet meer. Eerlijk gezegd, ik vond het toch wel ietsje hebben. Hè? Dit is heel wat beter van kwaliteit dan ook absoluut zo oud niet meer. Wat zegt u? Ben ik te min? Ja? Allee, vooruit dan.

En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt, zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

prachtig verwoord, hè? Armand. Ja, en toch al 50 jaar oud, hoor. Deze Ben Ik De Min. Kent u The Ghost Dance? Dat is een spirituele dans van beide Indianen. En Wovoka was de grote man achter die dans.

En natuurlijk was dit een nummer van Redbone. Een Indianengroep eigenlijk. Die muziek maakte in de jaren 70. En Wovoko was een van hun kleinere hits, zeg maar. Wist u dat u ook singeltjes kon laten maken eigenlijk, hè? Ja, er is een gespecialiseerde firma.

Wel, dit was een nummer dat ik niet had op single. En ik heb dat laten maken, mensen. Ja, juist. Ik heb dat natuurlijk wel elektronisch moeten aanleveren. Dus op MP3 dacht ik dat het was. En dan heeft die firma dat voor mij gemaakt, dat singeltje. The Beatles waren dat. Met Little Child. Terug naar de 70s. Come on. Iets op wat vrolijke muziek, hè?

Ja, qua tekst was dit niet veelzeggend natuurlijk. Hè? De Ritchie Family met Brazil. 1975 hebben we moeten dateren voor dit nummer. En dit, luisteraars, is een van mijn favorieten ook.

dat heeft u al meer gehoord, hè? Mijn favoriet, ja. Ik ben dan nu eenmaal een muziekliefhebber. En ik hou toch van de muziek van de 60s. De prille 60s was dit. Eentje van Ben E. King. Spanish Harlem. Heeft u suggesties voor onze rode draad? Pardon?

Het is een gouden draad, hè? Had ik u gezegd, hè? En vandaag een gouden pijntje, maar heeft u een idee? Zet het even op mail. Werk mee aan dit programma, ik ben er u erg dankbaar voor. Kom maar, jongens. De jongens van de Robe.

Ja, madame, een brandje. Oh, dat is een klein ongelukje, hè. We regelen dat wel, zijn, hè. Dat is zo geblust. Wat zegt u? Uw man, ja. Voorring van rechts, ja. Oh, een peer tot elke. Oh, dat is ook een klein ongelukje, hè. We regelen dat wel, zijn, hè. We blutsen hem uit en dan is uw echtgenoot gelijk als neef. Je verzekering wordt pas zekerheid met een goede bemiddelaar. Multiservice Bruggeman Brion, Antwerpen Hoboken. Kijk ook op multiservicecvba.be. Wat blijft, madame? Een kleine. En je weet niet van wie. Dat is een groot ongeluk, madame. En dat zult u zelf moeten regelen, vrees ik. Ja, dag, madame. Studio 50.

blijft een grote levensvraag. Waarom toch? Why? Was dat niet Piet Veerman of zoiets? De Hollandse groep The Cats. Ja, en weet u, in het begin van dit jaar ontviel ons Pieter Sarstedt. En hij had nog een andere muzikale broer. En dat was Robin. Kent u zeker? Luister maar. Juist? Toch? Kent u toch natuurlijk dat? Let's Fall in Love, Robin Sarstedt.

gebruikte dus zijn tweede voornaam als artiestennaam. Eigenlijk noemde hij Clive Sarstedt. Had twee broers, Rick en Peter natuurlijk. Peter Sarstedt overleed op 8 januari 2017. En wat ik zelf nooit heb geweten tot dan in januari, dat ik uitvoerige artikels heb gelezen over de dood van Peter Sarstedt, dat die mensen uit India kwamen. Geboren in New Delhi. Zelfs.

David Dundas. En dat plaatje was op de jukebox, beter gezegd, was precies 20 jaar oud toen dit plaatje erin belandde. En het zat er nog in wanneer ik de jukebox heb aangekocht. Maar dat zag er niet uit, mensen. En geloof me, dit is ook een echt waar gebeurd verhaal. Ik heb de plaatjes die nog in de jukebox zaten eruit gehaald. En ik heb die in een lauw sopje met afwasmiddel erin helemaal afgewassen. Die zwarte plaatjes, ze zijn zwart gebleven natuurlijk, dat wel. Maar ik heb ze echt afgewassen zoals vroeger de afwas werd gedaan.

Nee, Walter, ik heb hier niks in herkend van Mozart. Dat is volgens mij nog heel wat anders, hoor. Listening to Mozart. En ik zie sommige mensen toch al met een bedenkelijk gezicht zitten. Zijn dat nu de plaatjes uit de jukebox van Johan? Ja. Ik heb soms toch wel een hele rare muziekkeuze. Geef het toe. Maar toch wel leuke muziek, hè? Of niet soms?

Ja, sorry. Ik heb het weer even moeten doen. Gelukkig heeft niemand het gezien. Ze hebben mij al verwittigd, hè. Ik mag nieuwe cellen gaan kopen als er iets mis mee is. Ja. Maar ja, dat water was echt wel nodig, want er zat weer een tikje in de plaat. U heeft dat niet gehoord, hè. U heeft ook Things van Dean Martin. En die cellen, hoe noemen ze die? Van die lange smalle. Kent u ze? Concordes noemen ze. Naar het schijnt zijn het vrij dure, ja. Ja, ze knikken hier wel, ja. Zijn vrij dure spullen en ik heb ze beschadigd naar het schijnt. Dat is niet waar. Absoluut niet. Het was gedestilleerd water.

zijn dan ook plaatjes uit mijn jukebox. Niels de Dakke, Laughter in the Rain. Oh, rockmuziek. Alles kan, alles mag op jouw favoriet radiostation, hè? Zo zwart als de nacht, zegt men wel eens, hè? Black Night uit 70 van

Ja, ik had inderdaad de monitor extra luid gezet. Dat had u net even opgemerkt, denk ik. En inderdaad, ik heb een hele brede muziek. Ja, ik kan deze muziek echt wel appreciëren. Spijtig genoeg heb ik deze mensen nooit live aan het werk kunnen zien. Ik was toen misschien nog wel een beetje jong. Deep Purple was dat met Black Knight. Zullen we het even wat rustiger aan doen? Ietsje rustiger dan, hè? Ietsje rustiger. Franse muziek.

0: het winnende nummer in 1971 op het Eurovisie Songfestival voor Monaco. Monaco is toch in Frankrijk? Of vergis ik mij? Aparte staat. Oh ja. Ja, aardrijkskunde, je weet het, hè? Nee. Voor Monaco, maar Monaco zocht haar kandidaten in Frankrijk. Vandaar dus Séverine met dit prachtige song. Un banc, un arbre, une rue.
1: I don't believe it. Don't touch me. Hey Ray, hey Sugar, tell them who we are.

meneer dokter Haak. En de apothekershow. Gekker kan je het niet bedenken. Dr. Hook in the Medicine Show. Undercover of the Rolling Stone. Ook dat was weer muziek uit de 70s. Heeft u ideeën voor onze gouden draad in dit programma? Vandaag is het dus een gouden bobijn. Omdat we heel het programma door een jukebox special hebben gedaan. Maar heeft u ideeën? Zet ze even op mail aan johan.studio50@gmail.com. I get a kick out of you. En dat meen ik, hè? Zeker en vast. Muziek draaien voor u.

0: De gesprekken met de Oekraïnse president Zelensky waren betekenisvol en ze krijgen een vervolg zo lang als nodig. Dat zeggen toch de twee Amerikaanse gezanten. Die waren voor het eerst sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Wat er precies is gezegd of afgesproken blijft voorlopig onduidelijk. De gezanten spraken een dag eerder ook al met de Russische president Poetin. De uiterst rechtse antimigratiepartij Alternatieven voor Deutschland lijkt af te stevenen op een verkiezingsoverwinning in de staat Sachsen-Anhalt. De partij haalde 5 jaar geleden nog 21%, dat zal nu dubbel zoveel zijn. De CDU van minister-president Sven Schulze staat met nog geen vijfde van de stemmen op ruime afstand op de tweede plaats. In Antwerpen is een controleur van de lijn gewond geraakt bij een geval van agressie. Hij wou 4 mannen controleren, 3 onder hen reden zonder geldig ticket. Ze begonnen hem daarop te slaan. De politie moest tussen beiden komen, de 4 moesten mee naar het politiebureau. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn al zeker 3 mensen omgekomen bij de instorting van een gebouw. Reddingswerkers zoeken naar mogelijke overlevenden. Er zaten wellicht nog 10 mensen binnen. Er zijn wel al 9 mensen levend van onder het puin gehaald. Waarom het gebouw is ingestort is voorlopig onduidelijk. Mogelijk zijn bouwwerken in de kelderverdieping de oorzaak. In het voetbal heeft Zulte Waregem de West-Vlaamse derby tegen KV Kortrijk gewonnen. De zogenoemde Vlassico. Zulte Waregem scoorde 2 keer in de slotfase, eindstand 2-0. Zulte Waregem klimt zo opnieuw naar de 5e plaats. Kortrijk is punteloos laatste. Eerder vanmiddag ging AA Gent winnen bij Cercle Brugge met 0-3. Coach Rick de Mel.
1: Ik denk dat het een solide wedstrijd was van ons, een verdiende overwinning. En gezien de omstandigheden ben ik daar onnoemelijk blij over.
0: AA Gent staat nu alleen aan de leiding. En Wout van Aert heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Spanje, zijn 2e zege in deze Vuelta. De organisatie kortte de rit in door de hitte. Van Aert haalde het voor de Italiaan Alessandro Romele en Thibaut Nijs. Ramses de Bruyne was 4e. Enrico Mas blijft leider, er volgt nu een rustdag. De minima zakken naar een graad of 15 bij opklaringen. Daarna een warme maandag tot 28 graden en afwisselend zon en wolken. Daarna een periode met frisser en wisselvalliger weer.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

De gesprekken met de Oekraïense president Zelensky waren betekenisvol en ze krijgen een vervolg zolang als nodig. Dat zeggen toch de twee Amerikaanse gezanten. Die waren voor het eerst sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Wat er precies is gezegd of afgesproken blijft voorlopig onduidelijk. De gezanten spraken een dag eerder ook al met de Russische president Poetin. De uiterst rechtse antimigratiepartij Alternatieven voor Duitsland lijkt af te stevenen op een verkiezingsoverwinning in de staat Sachsen-Anhalt. De partij haalde 5 jaar geleden nog 21%, dat zal nu dubbel zoveel zijn. De CDU van minister-president Sven Schulze staat met nog een vijfde van de stemmen op ruime afstand op de tweede plaats. In Antwerpen is een controleur van de lijn gewond geraakt bij een geval van agressie. Hij wou 4 mannen controleren, 3 onder hen reden zonder geldig ticket. Ze begonnen hem daarop te slaan. De politie moest tussen beiden komen, de 4 moesten mee naar het politiebureau. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn al zeker 3 mensen omgekomen bij de instorting van een gebouw. Reddingswerkers zoeken naar mogelijke overlevenden. Er zaten wellicht nog 10 mensen binnen. Er zijn wel al 9 mensen levend van onder het puin gehaald. Waarom het gebouw is ingestort is voorlopig onduidelijk. Mogelijk zijn bouwwerken in de kelderverdieping de oorzaak. En Wout van Aert heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Spanje, zijn 2e zege in deze Vuelta. De organisatie kortte de rit in door de hitte. Van Aert haalde het voor de Italiaan Alessandro Romele en Thibaut Nijs. Ramses de Bruyne was 4e. Enrico Mas blijft leider, er volgt nu een rustdag. De minima zakken naar een graad of 15 bij opklaringen. Daarna een warme maandag tot 28 graden en afwisselend zon en wolken. Daarna een periode met frisser en wisselvalliger weer.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

De gesprekken met de Oekraïense president Zelensky waren betekenisvol en ze krijgen een vervolg zo lang als nodig. Dat zeggen toch de twee Amerikaanse gezanten. Die waren voor het eerst sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Wat er precies is gezegd of afgesproken blijft voorlopig onduidelijk. De gezanten spraken een dag eerder ook al met de Russische president Poetin. De uiterst rechtse antimigratiepartij Alternatieven voor Duitsland lijkt af te stevenen op een verkiezingsoverwinning in de staat Sachsen-Anhalt. De partij haalde 5 jaar geleden nog 21%, dat zal nu dubbel zoveel zijn. De CDU van minister-president Sven Schulze staat met nog geen vijfde van de stemmen op ruime afstand op de tweede plaats. In Antwerpen is een controleur van de lijn gewond geraakt bij een geval van agressie. Hij wou 4 mannen controleren, 3 onder hen reden zonder geldig ticket. Ze begonnen hem daarop te slaan. De politie moest tussen beiden komen, de 4 moesten mee naar het politiebureau. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn al zeker 3 mensen omgekomen bij de instorting van een gebouw. Reddingswerkers zoeken naar mogelijk overlevenden. Er zaten wellicht nog 10 mensen binnen. Er zijn wel al 9 mensen levend van onder het puin gehaald. Waarom het gebouw is ingestort is voorlopig onduidelijk. Mogelijk zijn bouwwerken in de kelderverdieping de oorzaak. En Wout van Aert heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Spanje, zijn 2e zege in deze Vuelta. De organisatie kortte de rit in door de hitte. Van Aert haalde het voor de Italiaan Alessandro Romele en Thibaut Nijs. Ramses de Bruyne was 4e. Enrico Mas blijft leider, er volgt nu een rustdag. De minima zakken naar een graad of 15 bij opklaringen. Daarna een warme maandag tot 28 graden en afwisselend zon en wolken. Daarna een periode met frisser en wisselvalliger weer.

0: kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: In 2025 registreerde de politiediensten exact 455.000 misdrijven in het Vlaamse gewest. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statistiek Vlaanderen op basis van de processenverbaal van de politie. In Roeselare gaat het om een dagelijks gemiddelde van zo'n 14 misdrijven. Voor een heel jaar registreerde de politie er zo'n 5.250. Dat komt neer op een criminaliteitsgraad van 7,8 misdrijven per 100 inwoners. Daarmee ligt de criminaliteitsgraad in Roeselare hoger dan het Vlaamse gemiddelde van 6,6 per 100 inwoners. Nog even wachten, maar het komt sneller dan je denkt. Brugge maakt zich op voor de 15e jubileumeditie van de Unicars Kerstloop en dat op vrijdag 11 december. De inschrijvingen zijn al enkele weken geopend en na het record van bijna 7500 deelnemers vorig jaar verwacht de organisatie opnieuw een stormloop. Wie wil meedoen schrijft best snel in, want het aantal startplaatsen blijft beperkt. Een 16-jarige bromfietster uit Gistel is gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Oostende Steenweg in Ichtegem. De tiener kwam in aanrijding met een afslaande personenwagen en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Zowel de bestuurster van de bromfiets als de automobilist legden een negatieve ademtest af. Het agentschap Wegen en Verkeer laat de komende tijd twee werken uitvoeren in de Tielse Steenweg in Aalter. Vanaf morgen tot en met vrijdag 25 september worden een greppel en een kolk geplaatst ter hoogte van huisnummers 46 en 48. Het verkeer moet over een versmalde rijstrook en er komen nog maar eens tijdelijke verkeerslichten om het verkeer beurtelings te laten passeren. Goed nieuws voor woonzorgcentrum De Linde in Ronse. Het kredietcomité geeft groen licht voor een lening. De bouw van een nieuw woonzorgcentrum komt daardoor weer een stapje dichterbij. Het kan alleen nog misgaan als er in de offerte zaken staan die voor de VZW niet kunnen. Op 21 september komt er een gemeenteraadscommissie waar uitleg wordt gegeven. Drie voertuigen raakten zaterdagmiddag betrokken bij een kettingbotsing op de Wingense Steenweg in Zwevenzele. Het ongeval ontstond toen een dienstvoertuig van de brandweer moest stoppen voor een overstekende fietser. Niemand raakte gewond bij het ongeval.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Ben jij een ochtendmens
4: die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads? Maar pas echt op dreef komt met
3: een vette schijf.
4: Zelfs in die
5: monsterfile van 340 kilometer.
4: Kies je voor.
3: Even een fun fact.
4: Of met de collega's voor.
3: De meest foute 80's hit.
4: Gelijk heb je. Want voor elke mood
5: is iets anders goed.
4: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

De gesprekken met de Oekraïense president Zelensky waren betekenisvol en ze krijgen een vervolg zo lang als nodig. Dat zeggen toch de twee Amerikaanse gezanten. Die waren voor het eerst sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Wat er precies is gezegd of afgesproken blijft voorlopig onduidelijk. De gezanten spraken een dag eerder ook al met de Russische president Poetin. De uiterst rechtse antimigratiepartij Alternatieven für Deutschland lijkt af te stevenen op een verkiezingsoverwinning in de staat Sachsen-Anhalt. De partij haalde 5 jaar geleden nog 21%, dat zal nu dubbel zoveel zijn. De CDU van minister-president Sven Schulze staat met nog 1/5 van de stemmen op ruime afstand op de tweede plaats. In Antwerpen is een controleur van de lijn gewond geraakt bij een geval van agressie. Hij wou 4 mannen controleren, 3 onder hen reden zonder geldig ticket. Ze begonnen hem daarop te slaan. De politie moest tussen beiden komen, de 4 moesten mee naar het politiebureau. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn al zeker 3 mensen omgekomen bij de instorting van een gebouw. Reddingswerkers zoeken naar mogelijke overlevenden. Er zaten wellicht nog 10 mensen binnen. Er zijn wel al 9 mensen levend van onder het puin gehaald. Waarom het gebouw is ingestort is voorlopig onduidelijk. Mogelijk zijn bouwwerken in de kelderverdieping de oorzaak. En Wout van Aert heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Spanje, zijn 2e zege in deze Vuelta. De organisatie kortte de rit in door de hitte. Van Aert haalde het voor de Italiaan Alessandro Romelé en Thibaut Nijs. Ramses de Bruyne was 4e. Enrico Mas blijft leider, er volgt nu een rustdag. De minima zakken naar een graad of 15 bij opklaringen. Daarna een warme maandag tot 28 graden en afwisselend zon en wolken. Daarna een periode met frisser en wisselvalliger weer.

0: kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
1: En voor de
3: goeienavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
5: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: nieuws. In de Hoge Venen is een provinciaal rampenplan afgekondigd na een natuurbrand. Volgens de eerste informatie is ongeveer 1000 hectare getroffen. De hulpdiensten volgen de situatie op. In Cannes, bij Riemst, is een plezierbootje tijdens het koken in vlammen opgegaan. Twee opvarenden raakten gewond. De scheepvaartpolitie onderzoekt de omstandigheden van de brand. Een 20-jarige gedetineerde is bij een ontsnappingspoging uit de gevangenis van Lantin vastgeraakt in een technische schacht. De man raakte in paniek. Over zijn verdere toestand is geen informatie bekendgemaakt. Brahim Attaib heeft na 15 jaar afscheid genomen van radiozender MNM. Daarmee komt een einde aan zijn lange samenwerking met de zender. In Roeselare organiseren de Stad en Arctos VZW deze zomer opnieuw taalkamp en taalspurt. Anderstalige kinderen en jongeren kunnen er spelenderwijs Nederlands oefenen. In Zwevenzelen is vrijdagmiddag de voorkant van een geparkeerde Mercedes uitgebrand. Over de oorzaak van de brand en eventuele gewonden is geen verdere informatie bekend. De disciplinaire raad voor het profvoetbal bestraft Standard en Charleroi na de Waalse derby. Beide clubs moeten één thuismatch zonder fans spelen. Ze krijgen ook elk een boete van 10.000 euro. Drie renners van UAE-team Emirates zijn buitentijd aangekomen in de zevende etappe van de Ronde van Portugal. Ze moeten daardoor de wedstrijd verlaten.
1: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
2: Voor wie non-stop info zoekt.
3: En nieuwsgierig is ook.
2: En voor zij die liever even...
4: alles willen vergeten.
2: Met non-stop muziek.
3: Blijf luisteren, hè.
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.